0: migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haags Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

5FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is 1 persoon om het leven gekomen. 2 treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen.

0: Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. A1.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem.

0: naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Het zware onweer is voorbij. Het KNMI heeft code oranje om 2:30 vannacht beëindigd. Op meerdere plaatsen wordt schade gemeld. In Coevorden viel een boom op een auto, de inzittende raakte zwaar gewond. In Flevoland werden mensen vannacht opgeroepen om binnen te blijven. De hulpdiensten zijn in het hele land bezig met brand en materiële schade door blikseminslagen, harde windstoten en omgewaaide bomen. De buien trekken nu geleidelijk weg. Het dodelijke slachtoffer bij de treinbotsing in de buurt van het Britse Bedford is de machinist van een van de treinen. Er raakten 89 mensen gewond bij het ongeluk waarbij twee treinen op elkaar botsten. Ze reden richting Londen toen het misging. Vermoedelijk was de trein die geraakt werd stil blijven staan als gevolg van een storing. De exacte oorzaak van het ongeluk ten noorden van Londen wordt nog onderzocht. De Oekraïense president Zelensky heeft Belarus een ultimatum gesteld over militaire apparatuur bij de grens. Hij eist dat signaalversterkers voor drones binnen een week worden verwijderd. Die worden volgens hem door Rusland gebruikt voor aanvallen op Oekraïne. Als Belarus de apparatuur niet verwijdert, grijpt Oekraïne zelf in, zegt Zelensky. Volgens hem staan de installaties in twee grensregio's als ondersteuning van Russische communicatie. Tientallen winkels van Gal en Gal zijn dit weekend gesloten door een staking van het personeel. Werknemers voeren actie voor een betere cao en ze zijn ontevreden over het loonbod en het verlagen van de zondagtoeslag. Het slijtersbedrijf zegt een verbeterd cao-voorstel te hebben gedaan en in gesprek met de bonden te blijven. Gal en Gal heeft zo'n 600 filialen en er werken ongeveer 1800 werknemers. Het weer. Het wordt na het heftige weer van vannacht geleidelijk wat rustiger en de buien trekken weg. Vanmiddag zonnig en droog en de temperatuur loopt op naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

Veld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In Australië is er voor het eerst een geval van H5N1 vogelgriep geconstateerd. Op een afgelegen strand in het zuidwesten van het land is een dode zeevogel, een zogenaamde grote bruine jager, met het virus gevonden. Australië bereidt zich al een tijd voor op de komst van deze besmettelijke variant van de vogelgriep, die voor massale sterfte bij vogels zorgt en nu op elk continent van de wereld voorkomt. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat stelt het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na onderzoek in Rotterdam, Zeist, Schiphol en Ter Apel. Volgens het comité is er te weinig aandacht voor mensen met psychische problemen, verslavingen en andere kwetsbaarheden. Het hoge aantal incidenten en geweld zou samenhangen met personeelstekorten en te weinig zorg. Het zware onweer is voorbij. Het KNMI heeft code oranje om 2:30 vannacht beëindigd. Op meerdere plaatsen wordt schade gemeld. In Coevorden viel een boom op een auto, de inzittende raakte zwaar gewond. In Flevoland werden mensen vannacht opgeroepen om binnen te blijven. De hulpdiensten zijn in het hele land bezig met brand en materiële schade door blikseminslagen, harde windstoten en omgewaaide bomen. De buien trekken nu geleidelijk weg. Tientallen winkels van Gal en Gal zijn dit weekend gesloten door een staking van het personeel. Werknemers voeren actie voor een betere cao en ze zijn ontevreden over het loonbod en het verlagen van de zondagtoeslag. Het slijtersbedrijf zegt een verbeterd cao-voorstel te hebben gedaan en in gesprek met de bonden te blijven. Gal en Gal heeft zo'n 600 filialen en er werken ongeveer 1800 werknemers. Het weer. Het wordt na het heftige weer van vannacht geleidelijk wat rustiger en de buien trekken weg. Vanmiddag zonnig en droog en de temperatuur loopt op naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: De ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De Oekraïense president Zelensky raakt een hoge Poolse onderscheiding kwijt. Dit omdat hij een legeronderdeel vernoemd heeft naar het Oekraïense opstandelingenleger UPA. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de dood van meer dan 100.000 Poolse burgers. De Poolse president Nauroki heeft daarom besloten de onderscheiding die Zelensky in 2023 had gekregen in te trekken. Oekraïne noemt het besluit een strategische fout. Gisteren is een 2-jarig jongetje in Krimpen aan de IJssel uit een oververhitte auto gehaald. Het kind was in de auto achtergelaten en werd na 10 minuten door omstanders bevrijd. De wijkagent schrijft dat het zweet van de jongen afdroop. Het is niet bekend waarom het kind is achtergelaten. Er is een melding gedaan bij het meldpunt voor kindermishandeling Veilig Thuis. In Australië is er voor het eerst een geval van H5N1 vogelgriep geconstateerd. Op een afgelegen strand in het zuidwesten van het land is een dode zeevogel, een zogenaamde grote bruine jager, met het virus gevonden. Australië bereidt zich al een tijd voor op de komst van deze besmettelijke variant van de vogelgriep, die voor massale sterfte bij vogels zorgt en nu op elk continent van de wereld voorkomt. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat stelt het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na onderzoek in Rotterdam, Zeist, Schiphol en Ter Apel. Volgens het comité is er te weinig aandacht voor mensen met psychische problemen, verslavingen en andere kwetsbaarheden. Het hoge aantal incidenten en geweld zou samenhangen met personeelstekorten en te weinig zorg. Het weer. Alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: opnames in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regioactueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De automobilist die vannacht bij Coevorde onder een omvallende boom kwam, is overleden. Hij reed met zijn auto op een zandpad en kwam ter plekke in het noodweer om het leven. Elders in het land is veel materiële schade gemeld door de zware onweersbuien die vannacht over het land trokken. Door zware windstoten en blikseminslagen zijn er op meerdere plaatsen branden ontstaan. Er was ook schade door afgewaaide takken en losgeraakte daken. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. De Cubaanse regering kondigde die eerder deze week onder druk van de VS aan om het land meer open te stellen voor private investeerders. Amerika noemt de plannen een rookgordijn en wil diepgaandere hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Er vielen 9 gewonden, waarvan er 3 naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. 1700 toeristen zijn geëvacueerd. Het complex Viva Dominicus Beach is volledig verwoest. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. De Oekraïense president Zelensky raakt een hoge Poolse onderscheiding kwijt. Dit omdat hij een legeronderdeel vernoemd heeft naar het Oekraïense opstandelingenleger UPA. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de dood van meer dan 100.000 Poolse burgers. De Poolse president Nauroki heeft daarom besloten de onderscheiding die Zelensky in 2023 had gekregen in te trekken. Oekraïne noemt het besluit een strategische fout. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig, vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: 1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.
1: I wish you were stood in front of me, but you're behind a white screen.

0: aan.
1: Lokaal nieuws en de beste muziek. AN Radio is thuis in jouw regio.
2: It's about that time, y'all. Rough Riders. You know, Teflon.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De automobilist die vannacht bij Coevorden onder een omvallende boom kwam, is overleden. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. Amerika noemt de plannen een rookgordijn en wil diepgaandere hervormingen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Het complex Viva Dominicus Beach is volledig verwoest. De Oekraïense president Zelensky raakt een hoge Poolse onderscheiding kwijt. Dit omdat hij een legeronderdeel vernoemd heeft naar het Oekraïense opstandelingenleger UPA. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.
1: So it is you. Do you think you'll get away with the same thing again?

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Bij Coevorden is een 25-jarige vrouw uit Jouren overleden toen een omvallende boom op haar auto terechtkwam. Elders in het land is veel materiële schade gemeld door de zware onweersbuien die vannacht over het land trokken. Het treinverkeer is op meerdere plaatsen ontregeld door bomen en takken op het spoor, zoals tussen Geldermalsen en Den Bosch, tussen Hogeveen en Bijlen en tussen Zuidbroek en Veendam. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 5 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. Ook gisteren waren er bombardementen. Hierbij kwamen 40 mensen om. Israël en Libanon ontmoeten elkaar naar verwachting volgende week in Washington. Een einde aan het geweld tussen beide landen is onderdeel van het nog niet getekende vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. De Cubaanse regering kondigde die eerder deze week onder druk van de VS aan om het land meer open te stellen voor private investeerders. Amerika noemt de plannen een rookgordijn en wil diepgaandere hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Er vielen 9 gewonden, waarvan er 3 naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. 1700 toeristen zijn geëvacueerd. Het complex Viva Dominicus Beach is volledig verwoest. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig, vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 27 juni is iedereen tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags van harte welkom op de jaarlijkse open dag van zorgboerderij Groot Kootwijk in Barneveld. Zorgboerderij Groot Kootwijk biedt dagbesteding voor jong en oud en geeft jullie graag een kijkje op de boerderij. Er zijn allerlei activiteiten te beleven, zoals ponyrijden, je kunt een rondje mee met de jeep, je kunt op het springkussen, skelterrijden en er is nog veel meer. Kijk voor meer informatie op de website grootkootwijk.nl. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 27 juni wordt er in Kootwijkerbroek voor de eerste keer een mudrun georganiseerd. Tussen 12 en 4 kunnen de deelnemers rennen, klimmen, kruipen en ploeteren door de modder, dwars door de weilanden en over obstakels. De mudrun heeft heel toepasselijk de naam Modder gekregen, waarmee meteen duidelijk is waar het om gaat. Daarmee is de regio een sportief evenement rijker, waarbij je je weer even kind kunt voelen. Meer informatie vind je op de website modrkwb.nl. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door 2 verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Bij Coevorden is een 25-jarige vrouw uit Jouren overleden toen een omvallende boom op haar auto terechtkwam. Het treinverkeer is op meerdere plaatsen ontregeld door bomen en takken op het spoor. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 5 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: voor jouw regio.
1: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Wat begon als een verjaardagsfeest in een weiland is uitgegroeid tot een festival dat bezoekers uit heel Nederland trekt. Op zaterdag 20 juni tot en met zondagochtend 1 uur verandert het terrein aan de Grote Vliertweg in Achterveld opnieuw in het decor van het Redneck Festival. Een dag vol country, blues, rock, barbecue, bier en rodeostieren. Vanaf 3 uur 's middags staan meerdere bands en artiesten op het podium, waaronder Southern Blues Explosion, Mad Moose, Glock 45, de Black Hills Bandits, de Buckingham King Band en DJ Pata Pata. Daarmee kiest het festival opnieuw voor een mix van live muziek, entertainment en de ongedwongen sfeer waar het bekend om staat. Het Redneck Festival beleeft dit jaar zijn 13e editie. Een vaste traditie is de aanwezigheid van mascotte Hillbilly Henk. Volgens de festivalmythologie reist hij ieder jaar vanuit Houston, Texas naar Achterveld om daar zijn verjaardag te vieren. Kijk voor meer informatie en tickets voor zijn feestje op redneckfestival.nl. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 20 juni zal het centrum van Voorthuizen in het teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Vanaf 10 uur wordt daar de Meer voor Mannendag georganiseerd. De naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar reken op barbecue, op trucks, op dikke 8-cylinder pick-up trucks, motoren, muziek en koffie uit een emaille mok. Zaterdag 20 juni in het centrum van Voorthuizen. Op zaterdag 4 juli wordt vanaf 11 uur 's ochtends het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in het centrum van Voorthuizen gehouden. Deze traditie op de eerste zaterdag van juli is inmiddels toe aan de 20e editie en de kenners weten dat dit de gezelligste muziekdag van het jaar is. Kijk voor meer informatie op nationaalkampioenschapdweilorkesten.com. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Hi, my name is Francis and I'm a dripaholic.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De Boliviaanse president Rodrigo Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende protesten tegen zijn regering. Demonstranten blokkeren al wekenlang wegen en infrastructuur, waardoor de aanvoer van levensmiddelen en brandstof in gevaar komt. De betogers protesteren tegen de hervormingen van de president en eisen zijn aftreden. Met de afgekondigde noodtoestand kan deze nu militairen inzetten om het verzet te breken. Spoorbeheerder ProRail meldt problemen op het spoor vanwege het onweer van vannacht. De meeste verstoringen veroorzaakt door bomen en takken op het spoor zijn inmiddels verholpen. Er wordt nog gewerkt aan een door blikseminslag defecte bovenleiding tussen Zaltbommel en Den Bosch. Door werkzaamheden rijden er geen treinen tussen Groningen en Eemshaven en minder treinen op de trajecten Leeuwarden-Harlingenhaven en Lelystad-Zwolle. Het bestuur van de Duitse bank Berenberg is geschorst vanwege mogelijke overtredingen van de regels voor goed bestuur en transparantie. Tijdens de controle van de jaarrekening over 2025 kwam de Duitse financiële toezichthouder transacties tegen waarvan de herkomst niet was te herleiden. In afwachting van het onderzoek wordt de bank nu geleid door twee externe bestuursleden. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 10 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. Ook gisteren waren er bombardementen. Hierbij kwamen 40 mensen om. Israël en Libanon ontmoeten elkaar naar verwachting volgende week in Washington. Een einde aan het geweld tussen beide landen is onderdeel van het nog niet getekende vredesakkoord tussen Iran en de VS. Het weer. Het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Boliviaanse president Rodrigo Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende protesten tegen zijn regering. Spoorbeheerder ProRail meldt problemen op het spoor vanwege het onweer van vannacht. Er wordt nog gewerkt aan een door blikseminslag defecte bovenleiding tussen Zaltbommel en Den Bosch. Het bestuur van de Duitse bank Berenberg is geschorst vanwege mogelijke overtredingen van de regels voor goed bestuur en transparantie. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 10 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. Het weer, het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

105.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op AN Radio. De vakbond FNV heeft acties in de detailhandel aangekondigd voor dit weekend. Het winkelpersoneel van slijterijketen Galangal, de drogisterijen Kruidvat en Ethos en gezondheidswinkel Holland & Barrett gaan staken en actie voeren voor een betere cao en tegen het verlagen van de zondagstoeslag. Zondagmiddag gaan ze demonstreren bij het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. In Oudekerk aan de Amstel is vanochtend een 21-jarige vrouw op haar fiets aangereden door een landbouwvoertuig en daarbij overleden. De bestuurder is aangehouden. Het ongeluk gebeurde rond 8:30. Hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De politie onderzoekt het ongeluk en roept getuigen op om camerabeelden te delen. Bij een treinongeluk bij de Duitse stad München is vannacht een persoon om het leven gekomen. De wagons van een goederentrein kwamen bij het rangeren met elkaar in botsing en stortten van een brug omlaag op een weg. De weg is afgesloten. Voor het treinverkeer heeft het ongeval geen grote gevolgen, omdat het spoor alleen door goederentreinen wordt gebruikt. Over de identiteit van de omgekomen persoon is nog niets bekendgemaakt. En Amerikaanse president Trump heeft op een militair vliegveld in Maryland een aangepaste Boeing 747 voor de presidentiële vloot bekeken. Het toestel is door Qatar geschonken en wordt klaargemaakt als nieuwe Air Force One. Volgens Trump is het een van de meest luxueuze vliegtuigen ter wereld en nodig om mee te kunnen komen met andere landen. Het vliegtuig is inmiddels getest en krijgt een nieuw kleurenschema in rood, wit, blauw en goud. Het weer, het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws op AN Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door een eerder pechgeval nog file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. File vanaf Amersfoort, 5 kilometer en 10 minuten ongeveer. En het is druk voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer een file van 3 kilometer en 10 minuten voordat je de grens over kunt. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: AN Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De vakbond FNV heeft acties in de detailhandel aangekondigd voor dit weekend. Het personeel van slijterijketen Gal & Gal, de drogisterijen Kruidvat en Ethos en gezondheidswinkel Holland & Barrett gaan staken voor een betere cao. In Oudekerk aan de Amstel is vanochtend een 21-jarige vrouw op haar fiets aangereden door een landbouwvoertuig en daarbij overleden. Bij een treinongeluk bij de Duitse stad München is vannacht een persoon om het leven gekomen. En Amerikaanse president Trump heeft op een militair vliegveld in Maryland een aangepaste Boeing 747 voor de presidentiële vloot bekeken. Het toestel is door Qatar geschonken en wordt klaargemaakt als nieuwe Air Force One. Het weer, het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Ook het personeel van Holland & Barrett staakt morgen mee voor een betere cao. Eerder werd al bekend dat medewerkers van Gal & Gal, Kruidvat en Ethos het werk neerleggen. Volgens vakbond FNV zijn de lonen te laag en moet het plan om de zondagstoeslag te halveren van tafel. De vakbond verwijt de betrokken winkelconcerns dat ze wel de top belonen, terwijl medewerkers achterblijven. Werknemers van Gal & Gal, Ethos en Kruidvat voeren morgenmiddag actie bij het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. VN-mensenrechtenchef Turk is bezorgd over de strengere Europese regels voor afgewezen asielzoekers. Volgens hem moeten de EU en de lidstaten zich blijven houden aan internationale afspraken over mensenrechten en vluchtelingen. De nieuwe regels maken het mogelijk om terugkeercentra buiten de EU te openen. Daar kunnen afgewezen asielzoekers dan wachten op terugkeer naar hun land van herkomst. Volgens Turk kan dat leiden tot mensenrechten schendingen, vooral bij kwetsbare groepen zoals kinderen. Oekraïne deelt voortaan technische informatie over buitgemaakte Russische wapens met bondgenoten. In de nieuwe database Trophy Lab staan gegevens over onder meer raketten, drones en militaire voertuigen. Alle geallieerde landen en defensiebedrijven krijgen toegang tot analyses en kwetsbaarheden van de systemen. Volgens de Oekraïnse regering helpt dat bij het sneller ontwikkelen van tegenmaatregelen. Defensieminister Fedorov noemt de buitgemaakte wapens een bron van kennis voor de vrije wereld. En een 21-jarige Nederlander heeft in Duitsland een boete gekregen omdat hij met zelfgemaakte zwaailichten over de snelweg scheurde. De man werd gisteravond bij Bad Camberg, ten noordwesten van Frankfurt, door de politie aan de kant gezet. Andere weggebruikers hadden gemeld dat zijn Volvo met blauwe knipperlichten rondreed als een politieauto. De Nederlander was samen met een vriend op de terugweg van een wedstrijd voor extreem omgebouwde auto's in Albanië. Ze eindigde daar als derde. Het weer droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Het is onder andere aansluiten op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld kun je rekenen op 15 minuten extra reistijd. De A12 richting Utrecht, daar is het druk tussen Veenendaal en Maarsbergen. 5 kilometer met 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden daar. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Ook het personeel van Holland & Barrett staakt morgen mee voor een betere cao. Eerder werd al bekend dat medewerkers van Gal & Gal, Kruidvat en Ethos het werk neerleggen. VN-mensenrechtenchef Turk is bezorgd over de strengere Europese regels voor afgewezen asielzoekers. De nieuwe regels maken het mogelijk om terugkeercentra buiten de EU te openen. Oekraïne deelt voortaan technische informatie over buitgemaakte Russische wapens met bondgenoten. In de nieuwe database Trophy Lab staan gegevens over onder meer raketten, drones en militaire voertuigen. En een 21-jarige Nederlander heeft in Duitsland een boete gekregen omdat hij met zelfgemaakte zwaailichten over de snelweg scheurde. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. Het ongeluk gebeurde op de Ronde Hoep West, een populaire fietsroute ten zuiden van Amsterdam. Hulpverleners proberen de vrouw nog te reanimeren, maar ze overleed ter plaatse. De bestuurder van het landbouwvoertuig is een 28-jarige man uit Waverveen. Hij is aangehouden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. In Limburg is vandaag de tweede regionale hittegolf van dit jaar een feit. In El steeg de temperatuur naar 30,1 graden en dat is goed voor de derde tropische dag op rij. Volgens meteorologen is het uniek dat er al op 20 juni sprake is van een tweede hittegolf. Voor een regionale hittegolf zijn 5 warme dagen op rij nodig, waarvan minstens 3 boven de 30 graden. Van een officiële landelijke hittegolf is nog geen sprake, maar die kan volgende week mogelijk volgen als de temperatuur in de Bilt nog oploopt. Bij een treinongeluk in het Duitse München is afgelopen nacht 1 persoon om het leven gekomen. Een goederentrein ontspoorde op een brug waarna 2 wagons ongeveer 5 meter naar beneden vielen. De wagons kwamen op een weg terecht onder het spoorviaduct. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Volgens de politie vervoerde de trein geen gevaarlijke stoffen en is er geen gevaar voor de omgeving. De treinverkeer voor reizigers ondervindt geen hinder van het ongeval. En de medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. Van Hooft stond 15 jaar aan het hoofd van de partij en speelde een belangrijke rol in de opbouw van de SP. Hoewel hij er zelf niet in slaagde om een kamerzetel te veroveren, legde hij volgens de partij wel de basis voor latere successen. Na jarenlang raadslid te zijn geweest in Nijmegen werd hij daar de eerste SP-wethouder. De partij prijst de betrokkenheid van Hans van Hooft als politicus die woorden wist om te zetten in daden. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Wegwerkzaamheden op de A12 richting Utrecht zorgen voor file tussen Veenendaal en Maarsbergen. Reken hierop 10 tot 15 minuten vertraging. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
1: A1 Radio, goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
2: Hier ben ik geboren.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. In Limburg is vandaag de tweede regionale hittegolf van dit jaar een feit. In El steeg de temperatuur naar 30,1 graden en dat is goed voor de derde tropische dag op rij. Bij een treinongeluk in het Duitse München is afgelopen nacht 1 persoon om het leven gekomen. Een goederentrein ontspoorde op een brug waarna 2 wagons ongeveer 5 meter naar beneden vielen. En de medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. Zware buien zorgden voor schade, waaronder omgewaaide bomen, een brand en een dode door een omvallende boom. Volgens het KNMI passen dit soort extreme buien bij warme en vochtige lucht met name in de zomer. Het Weerinstituut verwacht zulke zware buien vaker door de klimaatverandering. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. Honderden demonstranten verzamelden zich toch op een plein in het centrum van de stad. De politie sommeerde de menigte om te vertrekken en greep in bij de betoging. Volgens de organisatoren was er geen sprake van geweld van hun kant en werden demonstranten met pepperspray uit elkaar gedreven. Het protest was gericht tegen de repressie en de vele executies in Iran. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. Het ongeluk gebeurde op de Ronde Hoep West, een populaire fietsroute ten zuiden van Amsterdam. Hulpverleners proberen de vrouw nog te reanimeren, maar ze overleed ter plaatse. De bestuurder van het landbouwvoertuig is een 28-jarige man uit Waverveen. Hij is aangehouden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. En sportwagenfabrikant Porsche wil verder gaan bezuinigen en minder auto's gaan bouwen vanwege de tegenvallende resultaten. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met werknemers over nieuwe kostenbesparingen. Porsche kampt onder meer met importheffingen in de VS, een zwakke vraag in China en meer concurrentie in Europa. De nieuwe maatregelen komen bovenop eerdere plannen om duizenden banen te schrappen. Porsche verkocht vorig jaar minder auto's en wil ook in de toekomst winstgevend blijven. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Er staan verschillende files in de regio. Te beginnen met de A1 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld beland je in de file. 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook op de A12 is het druk in de richting van Utrecht. Tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort staat een kapotte auto. Eén rijstrook is er dicht en je doet er 5 tot 10 minuten langer over. En op de A12 richting Utrecht is het ook nog druk vanwege wegwerkzaamheden tussen Veenendaal en Maarsbergen. Het rijdt langzaam over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1.

0: body, baby, do that conga.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. En sportwagenfabrikant Porsche wil verder gaan bezuinigen en minder auto's gaan bouwen vanwege de tegenvallende resultaten. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. Volgens Teunissen doet het kabinet te weinig tegen klimaatverandering en helpt het grote vervuilende bedrijven juist. Ook sprak ze over bredere thema's, zoals vluchtelingen en internationale conflicten, en waarschuwde ze voor extreem rechtsbeleid. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. Zware buien zorgden voor schade, waaronder omgewaaide bomen, een brand en een dode door een omvallende boom. Volgens het KNMI passen dit soort extreme buien bij warme en vochtige lucht, met name in de zomer. Het Weerinstituut verwacht zulke zware buien vaker door de klimaatverandering. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. Honderden demonstranten verzamelden zich toch op een plein in het centrum van de stad. De politie sommeerde de menigte om te vertrekken en greep in bij de betoging. Volgens de organisatoren was er geen sprake van geweld van hun kant en werden demonstranten met pepperspray uit elkaar gedreven. Het protest was gericht tegen de repressie en de vele executies in Iran. En Noorwegen verbiedt het gebruik van AI op basisscholen om zo de dalende schoolresultaten tegen te gaan. Leerlingen krijgen pas in het secundair onderwijs toegang tot AI-tools en alleen na een basisopleiding. Volgens de regering moeten kinderen eerst goed leren lezen, schrijven en rekenen voordat ze AI gebruiken. De Noorse overheid vindt ook dat jonge leerlingen nog te weinig kritisch denkvermogen hebben om AI goed in te zetten. Noorwegen is een van de eerste landen met AI-regels in het onderwijs. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A6, Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Haven en Almere Poort staat een auto in brand. 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. En ook op de A12 is het druk in de richting van Utrecht. Ze zijn aan de weg bezig tussen Veenendaal en Maarsbergen. Reken op 10 minuten oponthoud omdat de linkerrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
5: AE Radio.
1: AE Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. En Noorwegen verbiedt het gebruik van AI op basisscholen om zo de dalende schoolresultaten tegen te gaan. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

op Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: opnames in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens Teheran wordt daarmee de recente overeenkomst met de Verenigde Staten geschonden. Israël zegt dat de aanvallen juist een reactie waren op aanvallen door Hezbollah met 50 projectielen. Iran sluit meer sancties niet uit. Ondertussen gaan de diplomatieke gesprekken met de VS gewoon door en reist er een Iraanse delegatie naar Zwitserland voor overleg. Pakistan speelt een bemiddelende rol. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat volgt op het akkoord tussen de VS en Iran over de heropening van de straat van Hormuz, al is die situatie dus inmiddels opnieuw onzeker. De Iraakse staatsoliemaatschappij mikt op meer dan 3 miljoen vaten olie per dag. De verhoging van de productie moet geleidelijk gebeuren en hangt af van de logistiek en beschikbaarheid van tankers, maar dus ook van de straat van Hormuz. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. Volgens Teunissen doet het kabinet te weinig tegen klimaatverandering en helpt het grote vervuilende bedrijven juist. Ook sprak ze over bredere thema's, zoals vluchtelingen en internationale conflicten, en waarschuwde ze voor extreem rechts beleid. En afgelopen week zijn er 3 wandelaars overleden aan de gevolgen van extreme hitte in de Grand Canyon in de VS. De slachtoffers waren 2 mannen en een vrouw van in de 60 en 70. Ze kwamen om tijdens wandelingen in de binnenste kloof waar het tot 43 graden kan worden. Hulpdiensten konden hen ondanks snelle inzet niet meer redden. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers om in de heetste uren geen zware tochten te maken. Er vallen regelmatig doden door ongelukken en hitte in de Grand Canyon. Het weer, het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan niet heel veel files vandaag. Toch een flinke vertraging op de A1 richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd tussen Barneveld en Hoevelaken en daarom is de linkerrijstrook dicht. Reken op een klein uur vertraging. Ook op de A6 is het druk richting Muiden. Bij Almere Haven staat een auto in brand en je vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
4: Zaterdag is het 20 juni, luisteraars. Welkom A1 Radio. Bob van Zweden, dat ben ik. Ik ben er tot 7 uur. We beginnen met de Youth Corporation.
5: De stem van jou.

Rockabout, Rockabout. De Youth Corporation op AI Radio, de stem van je regio. 106.8 FM in de regio Nijkerk en 93.5 in de regio van Barneveld. Te beluisteren ook in Harderwijk en natuurlijk in Nederland

Rolling Stones en Angry van 3 jaar geleden. En een plaatje van vorig jaar. Nou, gisteravond begon het allemaal. Het begon te spoken. Ik was met Harry Tijdenkamp en George van Horenburg een balletje rollen in de Korf in Leusden. En toen moesten we naar huis. De donkere wolken pakten zich samen en daarna was het knallen. Harry net op tijd thuis en George die rende naar de parkeergarage voor zijn auto. Die was echt bang, hè? Het leek Carl Lewis wel. Die zal spierpijn hebben.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. En afgelopen week zijn er 3 wandelaars overleden aan de gevolgen van extreme hitte in de Grand Canyon in de VS. Het weer, het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Dat koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: En Jordan Naas hier naar het nieuws in het kort, het regionieuws. Daarvoor hadden we Nicole en Baby Don't You Want My Love in 1986. En we hadden daarvoor zelfs nog Mary J. Blige en een Family Affair 2001. We hebben London Beat met de zang van Jimmy Helms naar dit nummer van Robbie Robertson van de band The Band en Somewhere Down That Crazy River. We draaien dus van London Beat, I Be Thinking About You.
1: Yeah, I can see it now.
0: Ik zie het ook.
1: The distant red neon shivered in the heat. I was feeling like a stranger in a strange land. You know where people play

You, London Meat uit 1990. Wat ook nog Robbie Robertson uit de jaren 80 en Somewhere Down That Crazy River. Wat een prachtige plaat is dat. En dit komt uit de Zeros. Mojo, Chillin'. We hebben ook nog voor je Big Mountain en Baby I Love Your Way en Clean Bandit met Solo featuring Demi Lovato uit 2018. Je hoort ze hier, A1 Radio. De stem van jouw regio. En om 7 uur trapt Nederland af op het WK tegen Zweden.

I Love Your Way. En Mojo uit de Zero's en Chillin'. We hebben nog twee nummers te gaan in dit uur van Zweden op de zaterdagavond. De kickstart van je zaterdagavond. Met om 7 uur het voetbal. Nederland tegen Zweden. De tweede groepswedstrijd in groep F. Dit is Colin Gang en Joanna.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Zes asielzoekers, onder wie twee kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Volgens de organisatie was het weer zo zwaar dat tenten en overkappingen beschadigd raakten en bomen omwaaiden. Migrate bleef zelf urenlang ter plekke om hulp te bieden. De organisatie spreekt van een onveilige en onmenselijke situatie voor kwetsbare mensen. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens Teheran wordt daarmee de recente overeenkomst met de Verenigde Staten geschonden. Israël zegt dat de aanvallen juist een reactie waren op aanvallen door Hezbollah met 50 projectielen. Iran sluit meer sancties niet uit. Intussen gaan de diplomatieke gesprekken met de VS door en reist een Iraanse delegatie naar Zwitserland voor overleg. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat volgt op een akkoord tussen de VS en Iran over heropening van de Straat van Hormuz, al is die situatie inmiddels opnieuw onzeker. De Iraakse staatsoliemaatschappij mikt op meer dan 3 miljoen vaten olie per dag. De verhoging van de productie moet geleidelijk gebeuren en hangt af van de logistiek en beschikbaarheid van tankers. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. De grootste schade lijkt te zijn aangericht ten oosten van de stad Groningen, vooral in de omgeving van Hoge Zand, Veendam en Delfzijl liggen veel bomen plat. In de provincie zijn al de hele dag meer dan 120 hoveniers en boomspecialisten in touw om de bomen en takken klein te zagen en weg te halen. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 2 files in de regio met meer dan 5 minuten vertraging. Beide op de A1. In de richting van Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam staat het stil tussen Baarn en Hilversum Noord. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bob van Zweden!

0: Propaganda en Jewel, Eye to Eye, de openingsplaat van de tweede uur. En het vorige uur hadden wij nog een heerlijke plaat van Colour the Gang. En die heette Joanna.
1: De stem van jouw regio, A1 Radio.
0: En we pakken door natuurlijk met het meest gevarieerde geluid tussen 5 en 7 uur elke zaterdag. Het is vandaag 20 juni 2026. Waar gaat het jaar toch ontzettend snel, hè?
2: Nou, ontzettend.
0: Mexico heeft zich geplaatst voor de volgende ronde op het WK voetbal, net zoals Amerika. Hier is Ronald.

prachtig rustpuntjes, dit Sergio Mendes. And Never Gonna Let You Go. Die hoorde je na Ronan Keating en Love and Each Day. Mexico, winnaar van groep A met 2 overwinningen uit 2 wedstrijden, is geplaatst. En United States of America heeft zich verzekerd van een plek bij de beste 2 in groep D op het WK voetbal. Zij zijn zeker van de volgende ronde. En straks dus om 7 uur, Nederland tegen Zweden, de eerste wedstrijd van vandaag. En dit is Kathy Dennis.

night long. Ah, je radio, de stem van je regio. Ja, we zitten volop in het WK voetbal. Straks een terugblik naar 1930, het eerste WK voetbal wereldwijd. Dit zijn de Nothing Hillbillies op Aan Je Radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. 6 asielzoekers, onder wie 2 kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens Teheran wordt daarmee de recente overeenkomst met de Verenigde Staten geschonden. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. De Iraakse staatsoliemaatschappij mikt op meer dan 3 miljoen vaten olie per dag. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Becky Hill en The Good Boys uit 2019. En daarvoor hadden we nog de Nothing Hillybillies met Will You Miss Me. We gaan terug naar 1930, het WK in Uruguay. De dames en heren, we gaan terug naar 1930. Het allereerste voetbaltoernooi wordt gehouden in Uruguay. Er deden slechts 13 landen mee. Uruguay, Argentinië, Brazilië, Chili, Paraguay, Peru, Bolivia uit Zuid-Amerika. Verder Frankrijk, België, Roemenië en Joegoslavië uit Europa. En de Verenigde Staten en Mexico uit Noord-Amerika. Nu moet je weten, er waren geen goedkope vluchten. Europese teams moesten bijna 2 weken met een schip naar Uruguay. Je kunt je voorstellen dat de spelers na 10 dagen vroegen, zijn we er al? En de kapitein antwoordde, nee, we hebben nog genoeg zee over. Uruguay had speciaal voor het WK het Estadio Centenario gebouwd. Alleen het stadion was door regen niet helemaal op tijd klaar. Tegenwoordig zou het een crisis zijn. In 1930 zeiden ze gewoon, dan spelen we eerst ergens anders. Die finale ging tussen Uruguay en Argentinië. Er was zelfs ruzie over welke bal gebruikt moest worden. De oplossing, de eerste helft werd gespeeld met de Argentijnse bal en de tweede helft met de Uruguayaanse. Bij de rust stond het 2-1 voor Argentinië. Maar in de tweede helft draaide Uruguay het om en won met 4-2. Sindsdien weten we 1 ding zeker. Als je WK-finale speelt, neem je eigen bal mee. Maar zorg vooral dat je beter voetbalt. En zo werd Uruguay een klein landje met minder dan 2 miljoen inwoners op dat moment de allereerste wereldkampioen voetbal. Het begin van een traditie die nu, bijna 100 jaar later, nog steeds miljoenen mensen over de hele wereld in zijn greep houdt. AE Radio. Kijk eens naar buiten, de zon schijnt. Wie zingt erover? André van Duin, we gaan naar 1983.

Een beetje country-stijl dit, hè? Straks tussen 7 en 9. Timo van Ark en zijn Kornuiten met Countryland. Shabuzi en Miles Smith en Bink Twice. Maar ook André van Duin en Als de Zon Schijnt. En dit is Dolly Parton samen met Kenny Rogers, Islands in

Adore You. Harry Styles van One Direction. Daarvoor Dolly Parton en Kenny Rogers. Islands in the Stream. Het is bijna 10 minuten voor 7 uur. Dit is Gorgier. Take me to the church.

Mooie dit, blijft goed hè. Dit stond wekenlang nummer 1 in de hitparades van Nederland. Roger en Take Me to the Church. En het is tijd om afscheid te nemen. Straks Countryland tussen 7 en 9. We hebben DJ Tony van 9 tot 11. En van 11 tot 1 vannacht hebben we natuurlijk ook nog Studio G. Straks 7 uur, Nederland tegen Zweden. De beelden zijn al op NPO, op televisie. Sledgehammer, Peter Gabriel, we hebben ook nog Dido voor je, Live for Rent. Tot volgende week, mooi weekend.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar AN Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. 6 asielzoekers, onder wie 2 kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Volgens de organisatie was het weer zo zwaar dat tenten en overkappingen beschadigd raakten en bomen omwaaiden. Migrate bleef zelf urenlang ter plekke om hulp te bieden. De organisatie spreekt van een onveilige en onmenselijke situatie voor kwetsbare mensen. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. De grootste schade lijkt te zijn aangericht ten oosten van de stad Groningen, vooral in de omgeving van Hoge Zand, Veendam en Delfzijl liggen veel bomen plat. In de provincie zijn al de hele dag meer dan 120 hoveniers en boomspecialisten in touw om de bomen en takken klein te zagen en weg te halen. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. Bij WK's en EK's is het traditie dat de Nederlandse supporters zich verzamelen voor een feest en vervolgens lopen richting het stadion. Veel Amerikanen vinden het leuk om zich ook in het oranje te hijsen en aan te sluiten. De optochten zijn daarom groter dan verwacht. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boule bal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte kregen ruzie over het gebruik van een jeu de boulebaan toen een groep die normaal op een andere locatie speelt wilde uitwijken naar een baan in het dorp. De verdachte heeft verklaard dat hij uit zelfverdediging handelde. De 68-jarige man zou hem eerst hebben geslagen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, goedenavond. Onderweg, op het werk en thuis.

0: Americana, de beste muziek die we kunnen krijgen voor op de radio, hè? Vind ik tenminste wel. Want ja, wij hebben dan nog een keer de bijzondere mogelijkheden om daar heel veel van te draaien. En dat doen we ook graag. En ja, ik moet Ronald bedanken voor gisteravond, hè? Daar hebben we toch weer wat moois van gemaakt samen.
1: Dat laat ik graag aan de luisteraars over vandaag.
0: Oh.
1: Of die het leuk van vinden.
0: Ja, de mensen
1: wij denken het van wel.
0: De mensen kunnen ervoor bellen.
1: Het wordt een hele leuke, gezellige uitzending.
0: Ja, nou, daar gaan we zeker voor zorgen verder. En ik noem Lucas volgende presentator.
2: Ja, goedenavond allemaal.
0: Goedenavond, Luc. Henny als, ja, moet ik zeggen, derde of vierde presentator. Maar...
3: maakt mij niet uit.
0: Maar Henny is er wel.
3: Ja.
0: Hallo. Goedenavond, Henny. En Patrick is er weer voor, ja, de technieken.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond, Patrick. En we begonnen met Jimmy LaFave. Eigenlijk een artiest die regelmatig door Leen en Harro wordt gedraaid. Maar wij hebben vanavond zo heel voorzichtig even eentje gepakt en gedraaid. Red Dirt Night. En dan gaan we... Oh, dat mag ik ook weer doen. Een fantastische bluegrasszangeres, Becky Buller. Ja, ik kan er nog zo heel veel over vertellen, maar... is toch wel,
1: Becky heeft een achtergrond van klassieke viool. Ze heeft on jazz gespeeld, de bas in een jazzband. En ze heeft een concert gezongen, ze heeft jazz gezongen. Ze heeft symfonieorkest gedaan. En gelukkig voor ons heeft ze daarna gewoon lekker bluegrass gedaan.
0: Dat vind ik veel belangrijker. En dan gaan we luisteren naar het nummer Nothing to You.

0: Ja, wat andere disjockeys dan dat, of ja, DJ, of hoe gaan we het noemen?
1: Beetje verandering van spijs gewoon.
0: Ja.
1: We hebben een keurige ondersteuning in het team. Dus het vaste techneutenteam is op pad, op concert.
0: Ja. Ja.
1: Dus we hebben Patrick als extra. En toen hadden we zoiets, nou, dan moeten we ook maar even onszelf laten vervangen, toch?
0: Ja, zeker. Wij
1: kunnen lekker achterover leunen met deze hitte.
0: En dan,
1: we hebben gewoon twee hele sterke mannen te zitten en die regelen het gewoon verder voor ons vanavond.
0: Komt wel goed, hè?
1: Ja,
0: dan. Nou, dan ga ik Luc het woord geven.
2: Ja. Nou, ik

0: Nou, dit was dus Covered Grass. En je had het nummer nog niet genoemd, de titel. Maar dat ga ik even doen voor je, Luc. Ja. Het was Between the Years.
1: Between the Years, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, en fantastische muziek. Ja. Het is jammer dat ze eigenlijk nooit echt zijn doorgebroken. Wat Ronald net ook zei. Van, nou ja, dat zijn natuurlijk ook bands die dus gewoon kwamen. Alleen gewoon lekker om het seizoen te starten. En ja, elkaar te ontdekken en te zien en ja, te horen. En ja, en deze band was daar ook één van. En,
0: nou, mooi, Luc.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar de Bellamy Brothers. Wie kent dat?
2: Ja, wie denk je? Ik uiteraard, hè. Ja. En nog vele meerdere, denk ik. Maar ik denk wel dat ik er wel een beetje wat vanaf weet.
0: Jawel, ja.
2: En vooral van de nummer. Ja, dat nummer wat je zometeen gaat horen, dat is in maart 1977, al een aardig eindje oud, is het nummer uitgebracht. Is op een album verschenen, Plane of Fancy, als ik het goed uitspreek. Het nummer gaat over iemand die een pijnlijke liefdesbreuk hebt, dus een relatie verbroken. Ja, dat is niet zo leuk. Die probeert te verwerken, uiteraard. En die kan 's nachts niet slapen. En daar gaat het nummer een beetje over. Het nummer is geschreven niet door Howard en David Bellamy, wat ze meestal doen, maar totaal iemand anders. Dick Holder en Jerry nog iets.
0: Moeilijk woord.
2: Nee, heel moeilijk woord. Dat is niet van mij weggelegd, maar dat maakt niet uit. Je gaat luisteren naar een mooi nummer van hun Crossfire.

0: now on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Nou, ik heb er weer drie uitgekozen. En weer uit de jaren 20, 30 ongeveer in die periode. En dat doe ik altijd met heel veel plezier. En ik hoop dat de luisteraars het ook leuk vinden dat ze toch af en toe eens een keer dat hele oude muziek horen. En dat doen we dan graag om dat één keer in de week als oude doos te laten horen. En dat doen we vanavond met Ernst V. Stoneman en Miss Irma Frost. En dan, ja, Luc, die ken jij misschien ook wel. Blind Alfred Reed. Of ken je die niet?
2: Nou, het zegt me werkelijk niet zo heel veel, maar...
1: Maar hij was ook echt blind, die man.
2: Hij was ook blind,
1: ja,
2: oké.
1: Hij was echt blind, die man.
2: Dus hij was eigenlijk wel een beetje een collega van mij.
1: Ja. En dan Stems Quartet. En we beginnen dan... Oh, ik ga nog even weer zeggen welke de nummers dat zijn. Van Ernst V. Midnight on the Stormy Deep. En dan Blind Albert. Just Must Unload. En dan de laatste in het rijtje van drie. Because I Love Him. En we beginnen met Midnight on the Stormy Deep.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. 6 asielzoekers, onder wie 2 kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boulebal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Het weer. Het is bijna overal helder, met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: De Ed, of nee, dat is misschien, ik weet het niet, Adam Price.
1: Ja, en hij is zichzelf weer. I'm me again.
0: Oh, ja, ik moet het ook allemaal leren, hoor.
1: Hij heeft zichzelf weer terug.
0: Ja. Oké. Okay. Goed, dan gaan we... Ja, Luc, Bluegrass?
2: Ja, zeker.
0: Heb jij voor de hele uitzending Bluegrass?
2: Nou, bijna wel.
0: Bijna wel.
2: Op één plaat na. Op één liedje na heb ik allemaal bluegrass uitgezocht.
0: Och, fantastisch, Luc.
2: Ja, want weet je, ik ben natuurlijk toch echt wel bluegrass gek. Ja. Gelukkig wel.
1: En daarom hebben we Henny ernaast zitten om een beetje tegenwicht te bieden.
0: Ja, ja, tegenwicht. Zeker weten.
2: Maar het leuke is, deze band, die is alles wel eens eerder natuurlijk in de uitzending geweest. Natuurlijk niet live in Nederland, helaas.
0: Nee, nog niet.
2: Nog niet, maar wie weet wat er zou kunnen komen. Dit is al van een dit liedje wat ik nu ga draaien. Dat is een liedje van eigenlijk een cd. Dat heet de Country Duets. En daar vond ik het nummer van de Cox Family, No Longer Sweetheart.

0: De Cox Family, Luc.
1: Ja, fantastisch.
0: Fantastisch, hè?
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: En wie speelde de dobro? Ja, dat kan natuurlijk er eigenlijk in dit geval maar één zijn. En dat was Jerry Douglas.
0: Maar,
1: en de rest van de Cox Family weet ik niet, tenminste niet allemaal. Maar Suzanne Cox die zong dit nummer in ieder geval.
0: Oh, dat kan me. Volgens mij hoorde ik Alison Krauss er ook bij.
1: Ook, die hoorde ik ook stiekem op de achtergrond.
2: Ja. En zoals de goede bluegrass betaamt, is het natuurlijk een liedje over pijn in je hart.
1: Ja.
2: En dit ging over een ex.
1: Ja. Oh, ja.
2: Het is niet langer meer mijn liefje.
1: Nee.
3: Ach, wat jammer.
1: Ja, zo gaat het.
2: Maar dan gaan we maar gewoon luisteren naar de late radio van 's avonds.
3: Ja, dat klopt. Ja,
2: en
3: ja, dat klopt.
2: Kom, helemaal leuk meegenomen.
3: Ja, ik heb een heel leuk nummer gevonden. Want ik was een keer aan het winkelen en ik zag een hele mooie LP ergens liggen. Ik denk, hey, die moet ik hebben. En dan ga ik thuis luisteren. Ja. En dan kwam ik een heel mooi nummer tegen. En daar ben ik een beetje in gaan verdiepen. Dit nummer komt uit 1975. De exacte datum weet ik niet wanneer hij uitgebracht is. Maar hij staat op de LP van hem, Winson. Het gaat over, ja, zal ik het even heel goed zeggen, over eenzame nachten. Dus ik ben vrachtwagenchauffeur. Oh, ik heb af en toe eenzame nachten, ja. 's morgens vroeg. Ja. Dan ben ik bijna alleen op de weg of andere mensen. En dan gaat het liedje een beetje over. Dus, bij deze. Moet ik even nakijken. Late Night Radio.

0: Ik heb hem in het verleden 3 keer in Nederland kunnen zien. Amsterdam en 2 keer in Rotterdam. John Denver.
1: Dat lijkt me helemaal geweldig.
0: Fantastisch.
1: Dat geloof ik.
0: Maar ik was nog maar een klein broekje dus.
1: Oké. Okay.
2: Ja, ik ben ook een van de gelukkigen geweest die hem 1 keer heb mogen zien in de vereniging in Nijmegen. En dat is al heel lang geleden. Ja.
3: Jee, dat is wel
2: echt geweldig was het. Echt een geweldig concert.
3: Goed, heb je de volgende ook gezien, Luc?
2: De volgende heb ik ook gezien. Alleen deze keer waren ze wel in Nederland. Maar ik heb ze helaas zelf niet gezien. Maar vriendje Ab, die heeft mij een prachtige cd toegestuurd. Van Erik Brees en Tom Dudes. En ja, we kennen ze natuurlijk. Hier bij Counterland kennen we ze zeker. En ja, het zijn 2 echte virtuozen op de gitaar. En 2 prachtige mooie stemmen. Ik zei net nog voordat de uitzending begon van ja, eigenlijk staan ze bij mij net als Alison Krauss gewoon op nummer 1. Want deze jongens die zijn werkelijk fantastisch. En dan heb ik even de titel kwijt.
4: Circle and Square.
2: Circle and Square.

0: Nou, hoe mooi was dat? Ik wou het toch even helemaal uit laten klinken, dat nummer. Want dat is gewoon veel te mooi om te luisteren.
1: Nou, dat is zeker zo. Ja. Dit zijn toch echt, ja, echt grootheden, hè? Ik bedoel, ja, we hebben ze natuurlijk al verschillende keren gezien. We hebben natuurlijk in Drebellong zijn ze natuurlijk in 2024 voor het laatst geweest. Dit jaar waren ze wel in Nederland. En Ab is daar zeker geweest. Ja. En die heeft dit ook mooie album voor mij weten te kunnen regelen. En ik ben er zeer blij mee. Want ja, zulke goede muzikanten, zulke aardige mensen, want dat zijn het ook vooral dat. Ja. Echt geweldig. En ja, ik hoop echt nog veel meer van ze te horen en ook nog veel meer van ze te draaien. Dit is echt een primeur, want deze CD is eigenlijk nog echt zo vers dat eigenlijk is hij nog een beetje warm.
2: Ik wou zeggen, komt de warmte nog er vanaf?
1: Bijna wel, bijna wel.
0: Je vingers eraan gebrand.
1: Ja, maar het is werkelijk fantastisch.
0: Ja.
3: Deze kennen we wel beter, maar de volgende wat minder. Mis ik niet.
2: Nee, dat klopt. Het is een nieuwe band in Nederland. Of een nieuwe band. Ze bestaan ongeveer 2,5 jaar. En ze komen uit Ede, Wageningen. Een samengestelde band. Ja, dus bijna bij de deur. Het nummer wat ik zo meteen ga draaien is uitgebracht in september 2025. Het gaat over, moet ik even gauw spieken. Je moet positief zijn en het verleden achter je laten. Daar gaat het hele liedje een beetje over. Gewoon alles wat je hebt meegemaakt, negatieve dingen, even vergeten. En dan ga je luisteren. Ik ben even gauw de titel, de tekst.
3: Follow the sun.
2: Ja, hartstikke
3: achter
2: goed.
3: Achter de zon aan.
2: Ja.
3: Van Firestone.
2: Zeker weten. Luister maar gezellig mee met z'n allen.

0: Ja?
1: Vanavond gaan we meer richting de maan, hè?
0: Ja, zeker weten.
1: Follow the Sun, dat doen we vanavond niet meer.
0: Dat hebben we vandaag gedaan.
1: Ja, zeker.
2: Dat was de band Firestone. Prachtig.
1: Ja, ik ga dus even wat van opzoeken.
0: Ja.
1: Nou goed, dan ga ik even toch een stukje terug in de tijd. En dat was in het begin dat we dus in de
2: En even op je voorthuis, helemaal
1: in
2: het begin?
1: Ja, helemaal in het begin. We hebben eerst natuurlijk van allerlei... het was wel gelijk in...
2: Ja, maar zeker in het begin. Ja. Het voorthuis was hij erbij.
1: Chicane. Kaan. Chicane is het, ja.
2: Ja.
1: En ik heb hem gesproken. Op mijn manier een klein beetje Engels met hem. En dat ging eigenlijk wel hartstikke leuk. Dus... Maar hij gaf mij een cd, hij zegt, ga mijn liedjes maar draaien voor de radio. Dus daar heb ik nou een stukje muziek van. On This Old Farm.

0: Hey, y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now, you don't leave, you hear? This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De gemeente Zandvoort heeft een noodverordening uitgevaardigd voor de komende dagen. Er worden veel mensen verwacht in de badplaats vanwege het zomerweer en door een aantal evenementen. Politie en handhavers krijgen met de verordening extra mogelijkheden tot ingrijpen. Groepen die overlast veroorzaken kunnen worden weggestuurd of uit elkaar gehaald. De verordening geldt tot en met maandagavond voor een deel van het strand, de boulevard en het stationsgebied. In verschillende Braziliaanse regio's hebben mensen vannacht een vreemd bericht ontvangen op hun mobiele telefoon. In het bericht, vergelijkbaar met een NL-alert, stond het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Het ging om een bericht van het hoogste waarschuwingsniveau, Alerta Extremo, dat gepaard gaat met een luid alarmsignaal. Vermoedelijk is het alarmeringssysteem van de overheid gehackt, melden de Braziliaanse autoriteiten. Het systeem is offline gehaald. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. Bij WK's en EK's is het traditie dat de Nederlandse supporters zich verzamelen voor een feest en vervolgens lopen richting het stadion. Veel Amerikanen vinden het leuk om zich ook in het oranje te hijsen en aan te sluiten. De optochten zijn daarom groter dan verwacht. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boulebal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte kregen ruzie over het gebruik van een jeu de boulebaan toen een groep die normaal op een andere locatie speelt wilde uitwijken naar een baan in het dorp. De verdachte heeft verklaard dat hij uit zelfverdediging handelde. De 68-jarige man zou hem eerst hebben geslagen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de

0: Kijk, en dat is weer live. En dat doe ik bij Kantrand graag. En heet u weer welkom bij het tweede uur van Kantrand.
1: We hebben een prachtig opener van Rhonda Vincent.
0: Ja, zeker.
1: Wat een stem die meid, hè?
0: Ja, Rhonda Vincent. Ze heeft toch een broer?
1: Driving Nails in mijn koffie, zong ze. Ja. Daar zal het maar niet over hebben.
0: Nee.
1: Het wordt een damesblokje. We zijn altijd trots op bij Countryland, namelijk dat we de boel een beetje in evenwicht houden. Mm-hmm. Evenveel mannen als vrouwen. Want er wordt natuurlijk in de country en de bluegrass door de heren goed gezongen en gespeeld. Ja. Maar door de dames zeker meer ook even goed.
0: Ik ben op het moment die geluidsbanden die ik heb aan het afluisteren. Maar er komt bijna geen vrouwen in voor, hè?
1: Nee, dus besteden wij er weer aandacht aan. Ja. En nou gaan we wel van links naar rechts, van nieuw naar oud, naar jong, moet ik nou zeggen. Naar jong en jong en jong, iets ouder, hè? Jonger, ja. Ongeveer.
2: Even binnenland naar buitenland.
1: Ja. Je hebt al een keer eerder aangekondigd natuurlijk dat we deze periode even wat tijd besteden aan deze grand old dame van de country.
0: Ja, en waarom? Omdat ze zo bijzonder is. En ik heb ze gezien de afgelopen maanden.
1: En dan hebben we het ook over Emmylou Harris.
0: Ja. En zullen we maar gelijk zeggen wat de titel is? If I could only win your love.

0: Ja, M&OS, ik heb ze met heel veel plezier bekeken en beluisterd. En wat het mooiste was, wat ik het leukste vond, dat onze Nederlandse Hilde Vos ook te maken heeft gehad met
1: M&OS. Ja, dat klopt, ja.
0: Maar daar weet jij meer van, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal. Die heeft een tour gemaakt, zeg maar, van Emily Harris. Door Nederland met haar repertoire.
0: Ja.
1: Dus zij volgen de sporen van een hele goede zangeres uit Amerika. Maar we hebben het nu over Hilde Vos zelf. Want die heeft ook eigen nummers gemaakt. En die is ook druk bezig met liedjes maken en alles. Dit nummer bijvoorbeeld, dat komt uit 2023. Komt van haar album Home. Ze hebben een heel mooi album gemaakt. Het nummer gaat over een fijne jeugdherinnering. Over iemand die lange tijd ergens anders heeft gewoond. Dus is verhuisd. Is later weer teruggekomen naar het oude stekje. En herinnering opgehaald van... ik had eigenlijk nooit weg moeten gaan. Daar gaat het nummer eigenlijk over. All These Years.

0: ons vrouwen half.
1: Een blokje.
0: Ja.
1: Want dat past Hilde absoluut intussen. Want dat een schitterende stem.
0: Ja, Hilde is fantastisch.
1: We hebben het gelukkig al vaker kunnen bewonderen in Gandhiland. En we gaan nog veel vaker weer wat van haar horen.
0: Ik heb de kans dat we het jaar nog een keer in de uitzending krijgen.
1: Het voordeel van al die wisselende presentatoren, Henny, jij en Luc, is dat we heel afwisselend zijn in de muziek vandaag.
0: Ja.
2: Ja, hè?
1: En dan moet ik zeggen, dan mag je eigenlijk nooit een favoriet hebben. Zeggen sommigen.
0: Ja, nee.
1: Ik vind het heel vervelend voor Henny en voor jou.
0: Oh.
1: Maar Luc heeft nu toch echt mijn favoriet.
3: Echt waar?
1: Ik vind dit zo'n beetje het mooiste, mooiste liedje over liefdesverdriet die er ooit is geschreven.
0: Ja.
3: Ja.
1: En zeker als je de tekst goed beluistert en snapt wat ze bedoelt, is dit zo ongelooflijk hard die binnenkomt.
0: Maar goed, we hebben voor een poosje geleden hebben we dus de zangeres ook die een Nederlandse versie ervan gemaakt heeft. Ook,
1: ook die was mooi, maar de echte is nog mooier.
3: De echte is eigenlijk nog mooier. En ja, natuurlijk, begin dit jaar is Dolly, en daar gaan we het over hebben, is dit jaar 80 geworden. 80 kaarsjes mocht ze uitblazen. Ik hoop dat ze nog goede jaren mag doorgaan met deze prachtige muziek maken. Want zij is wel een van de allergrootste in Amerika als het daarom gaat. En we gaan luisteren naar Dolly Parton met The Grass Is Blue.

0: Wat mooi.
1: Ja, zeker weten.
0: Wat
1: ja.
0: vind jij ervan, Luc?
2: Ja. Wat vind ik ervan?
1: Ja. Nou ja, muziek is emotie. Je hebt het wel vaker over, Luc.
2: Ja, woorden schieten hier
1: dit
2: tekort.
1: Dit is vol emotie, dus raak je vol in je hart.
2: Ja. Ja, woorden schieten gewoon tekort. Het is
0: dat geloof ik.
2: Zo intens. Ja. Zo recht uit het hart. En dan kun je toch zien dat Dolly echt een mens is.
0: Ja.
2: En ik weet zeker dat als Dolly hier zou komen, dat ze ons allemaal omarmt. Want dat doet ze met de muziek. En ze is echt geniaal. Ze doet hele goede dingen voor de wereld. Ik wou dat iedereen zo was, want er was er nooit oorlog. En nooit ellende. Echt. Ja. Dolly is echt...
0: Mooie woorden, Luc.
2: Ja.
0: Fantastisch. Hey, we gaan nog een stapje naar nog een vrouw.
1: Zeker.
0: En dat gaan we doen met Carrie Underwood. En had jij er wat over?
1: Nou, Carrie vindt gewoon dat zij ook mee wil doen met het vrouwenrijtje.
0: Oh, ja.
1: Dus ze schreeuwt heel hard tegen jou. Count me in.
0: Ja.

0: Dit viel mij erg mee. Zo'n goede zangeres.
1: Nou, wat Henny net al zei, ze past keurig in het rijtje van, ja, van zes. Zeker, die we nu gehad hebben. Het is altijd goed om eens een keer, dames. We hebben natuurlijk Ronde Vincent, Emily Harris, Hilde Vos, Dolly Parton. Ik denk dat Hilde het wel leuk vindt dat ze dus in het rijtje staat.
0: Ja, zeker.
1: Maar wij vinden ook dat Hilde daar absoluut in thuis hoort.
2: Ja, ja, dat vind ik zelf ook.
1: 100%. En natuurlijk nu Carrie Underwood als nummer 6. Dus ja, we hebben toch een heel leuk rijtje van dames. En die verdienen het ten zeerste om dat te doen. En dan de volgende zijn pas niet in dat rijtje van de dames.
0: Nee.
1: Maar ze passen er zeer zeker wel bij je kant aan.
0: Dat zeker. En het zijn jongens die regelmatig bij de Evo kwamen. En daar vond ik hun eigenlijk wel een topband in. Wat ze op de Dobro deden, fantastisch was dat. Het was echt genieten. Ik ging er ook altijd speciaal voor in de zaal zitten. Ik had echt wel bandjes dat ik denk van, nou, ik ga even op een andere plek zitten. Maar waar deze band kwam, ging ik in de zaal zitten.
3: Ja, maar ja, dan noem je ook wat op, hè. Jeroen Smol op de Dobro.
0: Ja.
3: Bedoel, ja.
0: Ja.
3: Dat is de Nederlandse Jerry Douglas, toch?
0: Zeker.
3: Absoluut.
0: Zeker, ja.
3: En eigenlijk de rest van de band is natuurlijk net zo goed. En we hebben ze de laatste keer op de EWOP ook echt gehad. En daar hebben we met z'n allen intens van genoten natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja.
3: Ik bedoel, de Tennessee Stuts, ja. Geweldige band.
0: En dat gaan we beluisteren met het nummer All You Can Eat.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De gemeente Zandvoort heeft een noodverordening uitgevaardigd voor de komende dagen. Er worden veel mensen verwacht in de badplaats vanwege het zomerweer en door een aantal evenementen. In verschillende Braziliaanse regio's hebben mensen vannacht een vreemd bericht ontvangen op hun mobiele telefoon. In het bericht, vergelijkbaar met een NL-alert, stond het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van Oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boule bal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Het weer. Het is bijna overal helder, met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Hoi, dit is Maxime Baas van Billy and the Big Bang. Je luistert naar Countryland.

0: Mag ik het zo zeggen, Ronald, een stukje toch uit de oude doos?
1: Bijna wel, ja. Carl Roberts Butler was namelijk geboren in 1927... en hij was getrouwd met Pearl D. Jones. En die was ook geboren in 1927. Ah. Dit liedje komt uit 1962. Toen zijn ze namelijk toegetreden tot de Grand Ole Opry. En daar maakten ze natuurlijk gebruik van om hun eigen show een beetje goed in de picture te zetten. Waaronder dus inderdaad dit liedje, Don't Let Me Cross Over. En die bracht het daardoor door op de nummer 1 plek. En dan hebben ze 3 maanden gebleven op dat plekje.
0: Kijk.
1: Dus... Don't let me cross over. Nou ja, het slaat wel. Het hoort niet helemaal bij Countyland, want wij doen dat juist wel.
0: Ja.
1: Dat crossover, we vliegen toch alle kanten op.
0: We gaan alle kanten op.
1: Maar dat geeft niet. Ik ben heel blij dat je Luc hebt uitgenodigd, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja, daarom dat we naar de volgende gaan.
1: Ik weet niet of hij
0: het
1: opzettelijk gedaan heeft, dat hij wist dat hij met mij zat, dat hij dit soort prachtige muziek uitkoos. Maar,
0: nee, maar goed, hij vond het wel leuk om eens een keer te doen, zei hij.
1: Hij kwam dus ook al een keer met Mark Knopfler aan voor me, want bij mij ben ik ook wel happy van.
0: Ja.
1: Maar de volgende ook weer.
0: Ja, nou, vertel er maar eens over, Luc.
2: Het is natuurlijk een dingetje. Hè. Wij hebben natuurlijk heel veel dingen hebben we wel gemeen als het gaat om de muziek.
1: Volgens mij kennen we elkaar al een tijdje.
2: We kennen elkaar al een tijdje, we lopen al een tijdje met elkaar mee. Het is natuurlijk ook zo. Ik ben ooit eens een keer, ik heb het eens eerder gehoord, veel eerder al dan dat ik wist dat ik ooit nog eens een keer bij Countryland zou gaan presenteren. Maar ik kwam eens een keer op de radio, hoorde ik eens een keer een liedje. En het was van de Steel Drivers. En dan moet ik toch even wat zeggen. De Steel Drivers, ja, daar zit een hele goede zanger in met een hele mooie rauwe stem. Ja, dat is Chris Stapleton. En dan blijkt het ook weer een favoriet zijn van Ronald. Nou ja, goed, we gaan dus luisteren naar Dark Whiskey. MUZIEK

0: Drivers. Luc, dankjewel, ja. Jongen. Was fantastisch.
1: Ja, graag gedaan natuurlijk, hè?
0: Ja,
1: het is toch een hele goede band en ja. Geweldige muzikanten allemaal, dus ja.
0: Dan gaan we weer naar Henny. En dat doen we met welke band, Henny?
2: Ja, het is eigenlijk geen band. Het is een solo-artiest.
0: Solo-artiest?
2: Ja. Het lijkt op een band.
0: Ja.
2: No Cent.
0: Oh.
2: Dat is zijn artiestennaam, maar zijn eigen naam is Sipke Visser. Misschien bekend van jullie, dat jullie hem kennen ergens.
0: Nee.
2: Hij heeft in de verschillende bands wel gespeeld, maar dat geeft helemaal niks. Hij heeft een paar solo-liedjes uitgebracht. Hij is al een paar jaar bezig. En dit nummer heeft hij in 2024, op 12 mei, heeft hij die uitgebracht. Het gaat over zijn beste maat is in 2012 overleden aan botkanker. Dat is wat minder goed nieuws natuurlijk voor die man. Hij had een relatie met een hele mooie vrouw. En jaren later heeft ze weer een nieuwe relatie gekregen. Dus ze kon het leven weer opbouwen. En weer de nieuwe liefde gevonden. En daar gaat het verhaal een beetje over. Een soort eerbetoon aan zijn maat. Maar ook voor andere mensen die een dierbare verloren zijn en weer een nieuw leven opgebouwd hebben. Het liedje heet Only One Cowboy.

0: En mooi, Annie.
1: Mooi, hè?
0: Wat een stem, die man.
1: Ja, hè?
2: Geweldig.
1: Ja.
3: Daar willen we absoluut wel meer van horen.
1: Ja. Dan, ja. Gaan we meer over draaien binnenkort.
2: Fijn, dankjewel, Annie.
3: Graag gedaan. Als je Annie in de uitzending hebt, dan heb je automatisch een liedje van de Bellamy Brothers.
2: Ja.
3: Als je Luc natuurlijk in de uitzending hebt, dan heb je automatisch een liedje van...
4: Ja, ja, van wie, hè?
2: Ik zou het niet weten.
4: Ons Engeltje.
2: Oh,
4: en ja, we hebben natuurlijk vele Engeltjes, maar dit is nog wel echt mijn Engeltje. Het leuke is dat ik had vanmiddag een optreden op Vetela Muziek in Ermelo. Dat is een festival wat jaarlijks terugkomt en wat dit jaar al 20 jaar bestaat. En toen heb ik een liedje gespeeld, ook wat Union Station speelt. En dit keer, deze uitvoering die we nu gaan draaien... is natuurlijk van Alison Krauss en de Union Station. Maar dat was nog met Adam Steffi erbij. En Jerry Douglas op de dobro. Barry Bales aan de bas. Ron Block op banjo. Adam Steffi op mandoline en gitaar. En we gaan nu luisteren naar het nummer I'm Alone Again.

0: Ja, dit blijft prachtig, Luc.
1: Ja, het is, zeker. Het is natuurlijk, dit is al van het album uit 1989, als ik wel heb. Het is eigenlijk ja, het tweede album van Alison Krauss. Dus oh. Het was nog echt nog voordat ze... ja, ze heeft ook een stemoperatie achter de rug, geloof ik. Heeft ze ooit eens gehad, geloof ik. Ja. En ja, dit was nog echt dat ze dat hele jonge stemmetje heeft.
0: Ja.
1: En ja, goed, blijft niet... ja, het blijft gewoon schitterend natuurlijk. Hè? Zeker de, ja, dit soort leuke oude bluegrass liedjes van haar.
0: Ja.
1: En ja, ik heb eigenlijk het hele oeuvre van haar.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, ja, daar heb ik ook wel mee aan meegedragen.
0: Ja, zeker.
1: Maar
0: zeker,
1: het is natuurlijk zoiets. Kijk, ja, zo'n artiest, die moet natuurlijk eens in de zoveel tijd weer even voorbij komen natuurlijk.
0: Zeker, ja. Dan gaan we naar, ja, ik zit even naar Henny te kijken.
2: Ja, zeg het eens.
0: Ja, jij hebt toch wel erg gedoken in de ton van Nederlandse muziek.
2: Ja, ik vond dat wel leuk dat ze ook een beetje aandacht kregen.
0: Nee, fantastisch.
2: Ze krijgen genoeg aandacht hier, zo live artiesten, solo artiesten vooral. Maar ook bands zijn heel goed in Nederland. Onder andere deze, dit zijn de Rambling Boots. De band bestaat al een jaar of 7, 8. En de band is in 2018... Ja, hebben ze een DCMA Award gewonnen voor beste nieuwe countryband en beste akoestische band. Nou, dan wil heel wat zeggen dat het best wel een hele goede band is.
0: Ja.
2: Daarom dit liedje ook. Het liedje gaat over het verlangen van het gevoel van vrijheid te houden en genieten van het leven zoals het is. Het koesteren van een bepaalde periode dat je eigenlijk goed voelt en goed wil blijven voelen. Het nummer is uitgebracht op 10 november 2023 als een losse single. Want ze hebben nog geen eigenlijk LP's uitgebracht. Wel heel veel singles. Ze zijn ook heel goed op Spotify te vinden, deze band. Maar luister naar dit hele fantastisch mooie nummer. Everlasting Holiday.

0: avond. En Luc wou nog wat over deze band zeggen, want die kent hij heel goed. Ja, ik zelf ook.
1: Ja, nou, dat was dus de band Lazy Tater met Beppie op bas en zang. Beppie Gausman. Jan Pals op mandoline. Ronnie Snippe op gitaar. Geert van Schoonenwoed en Bezemer destijds op de banjo. Ja. En ja, en ik denk Bruno Hoek op de dobro. En we kennen ze natuurlijk al jaren. Ze zijn, de band bestaat helaas niet meer.
0: Nee.
1: Maar het was een hele goede band en gezellige mensen. Dus ja, bij deze.
0: Dankjewel, Luc. En dan ga ik even rondkijken op mijn telefoon om dan te zien wat er volgende week gaat gebeuren. Want daar hebben we ook wat bijzonders. We hebben dan de uitzending met Jos en Ab. En die hebben, Jos die heeft een interview met Me Mary. Ook voor sommigen onder ons een hele bekende artiest. En ik denk dat het een telefoons interview gaat worden, want ze was niet in Nederland. Dus ja, om u verder te bedanken, ga ik eerst Ronald bedanken.
2: Graag gedaan.
0: En Luc, jij weer bedankt.
1: Ja, graag gedaan, jongen.
0: Eddie, jij ook weer bedankt.
3: Ja, heel graag gedaan.
0: Dat ik het leuk gevonden heb.
3: Ik vond het fantastisch.
0: Nou,
3: ja, zeker weten.
0: Mag nog een keer gebeuren.
3: Oh, hartstikke leuk.
0: Goed.
1: Nou, daar houden we ons aanbevolen.
0: Ja, nou, Patrick, jij ook weer bedankt voor de techniek.
3: Zitten we goed?
0: Goed zo. En ja, we gaan eigenlijk afsluiten met het laatste woord naar onze luisteraars. Luisteraars, bedankt voor het luisteren en ik zeg graag tot volgende week.
4: That's the wrong chord, guys. Thank you.
5: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
6: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
5: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
6: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
7: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Afrikaanse en Caribische leiders hebben op een conferentie in Ghana landen die profiteerden van de slavenhandel opgeroepen om formele excuses aan te bieden en herstelbetalingen te doen. De oproep is het gevolg van een VN-resolutie waarin de transatlantische slavenhandel werd bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid. Vanaf de 16e eeuw werden 12 miljoen Afrikanen door Europeanen gevangen genomen en als slaaf vervoerd naar Amerika. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen, meldt de gouverneur op Telegram. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur heeft Rusland zeker 9 raketaanvallen uitgevoerd op de hoofdstad van zijn regio. Ook in de regio Kharkiv zijn 2 mensen gedood, schrijft de Kiev Independent. Russische drones en bommen troffen daar vannacht meerdere flatgebouwen. Zeker 13 mensen raakten gewond. De gemeente Zandvoort heeft een noodverordening uitgevaardigd voor de komende dagen. Er worden veel mensen verwacht in de badplaats vanwege het zomerweer en door een aantal evenementen. Politie en handhavers krijgen met de verordening extra mogelijkheden tot ingrijpen. Groepen die overlast veroorzaken kunnen worden weggestuurd of uit elkaar gehaald. De verordening geldt tot en met maandagavond voor een deel van het strand, de boulevard en het stationsgebied. In verschillende Braziliaanse regio's hebben mensen vannacht een vreemd bericht ontvangen op hun mobiele telefoon. In het bericht, vergelijkbaar met een NL-alert, stond het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Het ging om een bericht van het hoogste waarschuwingsniveau, Alerta Extremo, dat gepaard gaat met een luid alarmsignaal. Vermoedelijk is het alarmeringssysteem van de overheid gehackt, melden de Braziliaanse autoriteiten. Het systeem is offline gehaald. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
6: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
8: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
9: A1 Radio.
6: A1 1 Radio. Goedenavond.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Afrikaanse en Caribische leiders hebben op een conferentie in Ghana landen die profiteerden van de slavenhandel opgeroepen om formele excuses aan te bieden en herstelbetalingen te doen. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen, meldt de gouverneur op Telegram. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt. De gemeente Zandvoort heeft een noodverordening uitgevaardigd voor de komende dagen. Er worden veel mensen verwacht in de badplaats vanwege het zomerweer en door een aantal evenementen. In verschillende Braziliaanse regio's hebben mensen vannacht een vreemd bericht ontvangen op hun mobiele telefoon. In het bericht, vergelijkbaar met een NL-alert, stond het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.
2: Hey, what are you looking at?
3: I'm watching the moon.
2: Are you a werewolf?

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De Franse regering verbiedt grotendeels de consumptie van alcohol zondag op de openbare weg tijdens het jaarlijkse nationale Fête de la Musique. Volgens de weerberichten treden dit weekend zeer krachtige hittegolven op, vooral in het zuidwesten, de regio Parijs en Bourgogne. Daar kan plaatselijk de temperatuur oplopen tot rond de 40 graden. Jaarlijks wordt op de langste dag van het jaar in heel het land een nationaal muziekfestival gehouden. Vooral amateurmuzici treden op. De Spaanse staat moet 2,5 miljoen euro compensatie betalen aan een 75-jarige man die 15 jaar onterecht in de gevangenis heeft gezeten. Hij zat vast voor 10 verkrachtingen die hij niet heeft gepleegd. De metselaar Ahmed Toumoui werd vorig jaar van alle aanklachten vrijgesproken. Een van de slachtoffers verklaarde dat ze de man verkeerd had geïdentificeerd. Daarnaast zijn er meerdere fouten aan het licht gekomen die zijn gemaakt tijdens zijn strafzaak. Hij zat vast van 1992 tot 2006. Afrikaanse en Caribische leiders hebben op een conferentie in Ghana landen die profiteerden van de slavenhandel opgeroepen om formele excuses aan te bieden en herstelbetalingen te doen. De oproep is het gevolg van een VN-resolutie waarin de transatlantische slavenhandel werd bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid. Vanaf de 16e eeuw werden 12 miljoen Afrikanen door Europeanen gevangen genomen en als slaaf vervoerd naar Amerika. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen, meldt de gouverneur op Telegram. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur heeft Rusland zeker 9 raketaanvallen uitgevoerd op de hoofdstad van zijn regio. Ook in de regio Kharkiv zijn 2 mensen gedood, schrijft de Kiev Independent. Russische drones en bommen troffen daar vannacht meerdere flatgebouwen. Zeker 13 mensen raakten gewond. Het weer. Het is bijna overal helder, met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio. DJ Tony.

without my love, without me.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Nederlands elftal heeft dankzij de zegen van 5-1 tegen Zweden vanavond het record van de Braziliaanse voetballers uit de jaren 50 en 60 verbroken. Oranje is nu 14 WK-duels op rij ongeslagen. De Spaanse staat moet 2,5 miljoen euro compensatie betalen aan een 75-jarige man die 15 jaar onterecht in de gevangenis heeft gezeten. Hij zat vast voor 10 verkrachtingen die hij niet heeft gepleegd. De metselaar Ahmed Toumoui werd vorig jaar van alle aanklachten vrijgesproken. Afrikaanse en Caribische leiders hebben op een conferentie in Ghana landen die profiteerden van de slavenhandel opgeroepen om formele excuses aan te bieden en herstelbetalingen te doen. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen, meldt de gouverneur op Telegram. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.

0: adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar AN Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. De Franse regering verbiedt grotendeels de consumptie van alcohol zondag op de openbare weg tijdens het jaarlijkse nationale Fête de la Musique. Volgens de weerberichten treden dit weekend zeer krachtige hittegolven op, vooral in het zuidwesten, de regio Parijs en Bourgogne. Daar kan plaatselijk de temperatuur oplopen tot rond de 40 graden. Jaarlijks wordt op de langste dag van het jaar in heel het land een nationaal muziekfestival gehouden, vooral amateurmuzici treden op. De Spaanse staat moet €2,5 miljoen compensatie betalen aan een 75-jarige man die 15 jaar onterecht in de gevangenis heeft gezeten. Hij zat vast voor 10 verkrachtingen die hij niet heeft gepleegd. De metselaar Ahmed Toumoui werd vorig jaar van alle aanklachten vrijgesproken. Een van de slachtoffers verklaarde dat ze de man verkeerd had geïdentificeerd. Daarnaast zijn er meerdere fouten aan het licht gekomen die zijn gemaakt tijdens zijn strafzaak. Hij zat vast van 1992 tot 2006. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
3: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio.

heeft er weer een week op moeten wachten. En ik hoop dat het de moeite waard is, het wachten. Dit is Studio G voor vandaag. We waren begonnen met Sarah Bettens. Toen ze nog Sarah heette, tegenwoordig heet hij Sam. Coasting Speed van het album Shine uit 2007. Alweer bijna 20 jaar oud. In dit uur heel veel dames en damesstemmen die de lead doen. Onder andere Kate Bush, we hebben de dames van Crazip. We hebben Johnny Kaagman van Earth and Fire, Ellen Foley. En in de tweede uur gaf het al een beetje mee door. Dus heel veel vrouwenstemmen in dit eerste uur met name. Dat was wel echt Kate Bush. Vorige week hadden we haar cover Wuthering Heights in uitvoering van Hayley Westenra. Het origineel komt natuurlijk van haar eigen album The Kick Inside. En dat was haar debuutalbum. Haar debuutsingle en meteen een grote hit. Wuthering Heights.

uiteraard aan het einde van uur 2 een nieuwe cover. En dit keer gaan we aan Pink Floyd op de korrel nemen. De derde plaat is traditioneel de aftrap van wat akoestische werk. Dit keer gekozen voor het album That Will Be Unplugged van The Cresip uit 2003. Van het album 4 tracks gekozen. Zo dadelijk het nummer Beautiful, maar ik ga aftrappen met het nummer Happy Now.

zo. Dankjewel. Ja, het is eigenlijk klaar. Maar we kunnen nog een keertje iets doen. Nog één liedje om het af te sluiten.

0: champion.
1: Tot over dan, de classic, unplugged, you don't feel afraid. En daarvoor hadden we het nummer Mine. Allemaal uit 2003. Voor volgende week, daar staat er een plugsessie van Sting geprogrammeerd. Wij gaan nu richting het album van deze week. En ik heb nog één dame te gaan, sowieso. Namelijk Ellen Foley. In 1979 kwam het album Night Out uit. En dat was ook de reclametitel. Do You Want a Night Out with Ellen Foley? Een van de grootste hits, natuurlijk We Belong to the Night.

Bronze Key Beat met de Small Time Boy. En grote hit was dat. Alweer terug in 1984 en verdraaide de lange 9 minuten versie. Daarmee zijn we toegekomen aan deel 1 van het album van deze week. Een van de LP's die ik tegenkwam op zolder in het bekende stoffige hoekje. In 1979 bracht Earth and Fire het album Reality Feels Fantasy uit. En van dat album elke uur 2 tracks. Zo dadelijk kan het live without you, maar we trappen af met Where Were You. Hier zijn Earth and Fire.

Straks in uur 2 uiteraard nog 2 tracks van het album Reality Fields Fantasy. Uur 1 zit er zo goed als op. Ik heb nog 1 plaat te gaan. En daarna gaan we plaats maken voor het nieuws. We gaan afsluiten met muziek van Phil Collins. In 1989 kwam het album But Seriously uit. En van het album voor de afsluiting van dit uurtje Colors.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio.

Zucchero Finestati samen met Miles Davis. Het nummer Doen Mos te vinden op het album Zoo & Co. Een van de vele varianten, want voor elk werelddeel is er ook wel een aparte versie uitgekomen met daarop een aantal lokale of regionale artiesten. Wij gaan stilaan richting deel 2 van het album van deze week, maar ik heb nog twee platen te gaan. We gaan gelijk door met Ryan Adams, The Shadows Lens. Een track van het album Love is Hell Part 1, een album uit 2003. En dat klinkt dan zo.

We hoorden de stem van Sharon Den Adel, de leadzangeres van Wisdom Temptation. Van het album The Unforgiven uit 2011 draaiden we het nummer Lost. En daarmee zijn we toegekomen aan deel 2 van het album van deze week. Namelijk Reality Filled Fantasy van Earth and Fire. Zo dadelijk, ik zou bijna zeggen de titeltrack, People Come, People Go. Maar we gaan beginnen met Answer Me. Hier is deel 2 van het album van de week.

Tot zover dan de LP van deze week. Reality Field Fantasy van Urban Fire. Volgende week heb ik toch een album in de hoek staan. En die is 5 jaar jonger. Born in the USA van Bruce Springsteen. Dan ook natuurlijk 4 tracks verdeeld over de 2 uren. Het voorproefje voor vandaag bestaat uit het overbekende Dancing in the Dark.

deze uitzending hadden we nog geen plaat uit de jaren 90. Dus dan worden bij deze goed gemaakt door Fleetwood Mac. Want in het jaar 1990 kwam het album Behind the Mask uit. En van het album In the Back of My Mind. We zijn toegekomen aan de voorlaatste plaat van deze uitzending, van deze aflevering van Studio G. En dat betekent de cover van de week. Daarvoor gaan we terug naar 2001. Toen werd er een aantal nummers van Pink Floyd op een wat bijzondere manier opgenomen. Wij gaan luisteren naar Comfortably Numb in uitvoering van Byron Berlin.

Tot zover dan de cover. Komt van Liam, volgende week dus als tweede plaat het origineel van Pink Floyd, wat te vinden is op het album The Wall uit 1979. Wij gaan dit programma afsluiten en dat doen we met Riccardo Cosciante van zijn album Tutti in My Sogni. Hij draait dus dadelijk het nummer Indochina. Voor na het nieuws natuurlijk de nachtprogrammering. En Studio G is de volgende week weer. Zelfde zenders, zelfde tijden, andere platen. Voor nu, fijne avond en graag tot volgende week.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza.